Yes, folks, sad, but please remember what Abraham Rodrick Sr. does. May Allah grant him a full recovery. I mean, make it easy for him and all those who are not too well, and especially for our people who are in hospitals at the moment. Right, Salamat and Azim and Team Shukran for an amazing show. And that comes from Migo in Buka. Shukran, Migo. Auntie Rowdy says, Salaam alaikum, salam, Rowda. Rowda, ik maak hier een outfit voor mijn nieuwe Benny Broadway. Migo zei net voor ons, maak hier kleren kan hulle. Shukran, Migo. Right, pas ons nou. Oké, hier het iets wat blij daar, Jan Seeman, Fadil Bachie en Boring Boys 2025.